0: agéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé agéisteach le scó an déardaoin go chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta ina sin clár Ilanach.
2: Joe,
3: fyddai pam yn gyflwyno fi tas ystyn sio? Fad yn law fi mewn ystyn sio. Sio gael gael iechyd brin o hwn cefn. Yn iawn yma gath na gair yn tyn sy'n.
2: Wyl ta ar i môr ond o'n meidio dda ffecied?
3: Nid. Nid. Ta'n y siawal i mar y cael y ffos. Sbos ed. Ys tre dregu le beg na siatw nôch dwi'n gyflwyno ter enw stoi.
4: Is a gantir na nilam a tam agan chlórsa, agus mela pamela chaha ilan beagata sitte o iaas galitio cala, agus in iaras cil hiran. Zeta gal balach na shoige is siach galitio mód, nu fiu gal sed pisa beag gomula in ish barachan. Is ilan ei a zeta a ra mach wala wad as oi to be. Is mishe tras of ranach agus shod ilanach, agus mela shalachaha an ilan irach. Ní ilan mór an tílan seo, achas doigur chéart a rág bhfuil trí ilan a lug a gceist. An tílan iarach, agus sérhái tá an láion, agus siúrhái tá ilan a fíbre.
5: Seo dín chéibhín is nis mór a dab, tá sí fecú hos is chéni, na postaí.
2: Oh, fecú mi, fecú na postaí. Sí sú títí seach bag nín a bhfuil?
5: Tá sí títí seach, ia.
2: Ach, cave vraaskul ik naam kiepen er.
5: Wel wie geloor hij bruw waar ik aan. Ik snijf echt de baardak op aan, want nu moet hij bruw waar ik. Spannen we hier binnen, snijf echt de baard feestje het trast in cha. Cha de belle gewoon oh yes. Oké. Op zijn tiewele, het we hebben een schuur trast in chin. Is misje Michael ook hij net kiech hier aan. Agus cha dan ook terug komen kan. Mo eir, agus náttúr gú mahána eir, agus mohín hána eir. Ístinn sio. Agus tam eam sachs maachan o vivi me mogatúr in éanach leisne na nishanchai.
2: Oh, mahála.
5: Vi baloch, vi sot slip trasnin chil fadu. Go vén an siúl trasnon, ach leisne trochaim sir. Rwyb on trochaim eim sir.
4: Ta sia sitte e gantar na nilan e gart lor chanamara. Agus a díirech fwy chiad acra i lwg. Nech a hocht acra le fe crin fwy.
5: Dyna ni hefyd yma achos corach yn sy'n agos mol o gwa chiad diwain fe'n y dramol i ac mae achos corach. Mae achos yn y lliag o chi. Fach yn mwynt i lesa cael o cant ar ym. Fych.
2: Nil sy'n marwala mae rhywyr. Nil sy'n marwala mae rhywyr.
5: Yw wyt a'n balance fi joyn cain yna neyn.
6: Joe Kern sen im Rums, das ist das Kilchieran, ne? Das Kilchieran Mahes, Martin Kern. Ach, bei Essen Nilanscha, Muamu, Muahoid, Ami, Joein Kayan, Arke. Tolschut Hals Asna, Ags Watcher, der Eschke Kilchieran. Kokar, hei meins Michael, mit den Korinibs mit Kayan. Es ist mir, wenn
5: man mal machen, schon die Joe,
4: ne? Kakei, Wackel, Eren Nilan. Ach, mi feidio tarnis la balon. Marsin, chamad amachan, Griffith, agus chumad i dyr on a lecrachu.
2: Cwynion, tas ydych oed cwyd yn tra ar yn ilan, cwynion? Ie, ie. Tot oedd rhywyr yn siŵn yn ysg. Yn ysg, mwyl ysg, cyn oedd yr hannig dy
5: wyntio sy'n asno, cyn oedd yr hannig sydd gyda'n ilan ar dwys? Mi eisiau wad 1845, iapwyn. Mae achos gylchir ar hannig dar. Mae mi'n rwy'n sgwgwylt y gylchir ar yr efacob. Ach rwyf ysyn, ta mae iapwyn gwaith cael milcyn ar hannig dar. Mae achos yn eir mam.
2: Tá trí nú chearrtheach ar an ilan nach chfuil?
5: Well, bhí join caian ar theach bháin acu, agus bhí micí bhéirí éin ar theach eile, agus an sin bhí teach eile an tamantaí caian, agus bhí teach eile fosin an Michaelín caian. Bhí seo póstarach ach ní ar an gás uair an.
2: Agus dágadar lár na cuiga dí nú mar sin, a bhuala sa'n cefárag siad?
5: Vi ska krua, vi är rådde i krua, vi är rådde i krua stund så.
7: Först är vi på jorken chanser om fackhilla och penig, vi inte har båga färdus. Artisch mörd i torsna i London, Amerika, tror det var skönt. Så ni rör rör i chanser om att stöj, båga mär. Är
2: det stöj gör häst och kun och stak i ett vahub doktor och skulle hört mig sin?
7: Häst och vi inte själv att ni sa om här mörd här. Vi stöj gör tjätt sin i ett hän. Gör en sälj kärna. Or my mom, Banjoin kind, quite a raw,
8: Hanchinus Taliban, Sanchiner Trawan, Augusta, Viclata Kishiner Morir Madera, Augusta, Story Zacharic in the Forestry Sacher in the Lonely Duck Fisher, no, Lindley Duck Fisher, no Marsha.
9: Hey, Kubushart in the Vishisha, Honey, Hoddle She Nail, my all in Erewa Warrigi. Mae fi'n fi'n y tu o gar gan pw a war.
2: Mae'r tos i'n bwyd sy'r warag yn sy'n, na chwyl ta'n da hach sy'n bwyd sy'r warag. Agus, cyn ta'n beth ar yn tro sio?
9: Tron yn fiel tog. Ie, ni gael na sy'n ar glwon. Glwon, cael yn siac Carl. Ni gael na ei. Ysdw da fi to ffordd.
10: Carl Beach.
2: Agus, wyl sy'n ar chwyl o'r rhaid sy'n sio?
9: Nil, no. No, I glow on as you know, Chinese mean it, Joe.
2: Talk. Are you in custody at Rondolin?
9: Yeah, Rod can the kin. So it's spawning ground like glorious. Glow on, dig it. Fasten channels, green to beg a heap of sheep in Warwick. Yes, let's go down for 9 inch and a 4 inch in the toast the plane of me. Achter de spawner is je smijne.
8: Oh nee.
9: Als het toestel plannen, kun je me weg kloos goed aan gaan en kapelen. La nietje. Zijn hij heet weer. Ach, hij niet er niet van. Zijn hij chi wakeling kan je. Onkel goed komen join kan je.
8: Deze missie moet amara vader. Doe chi. Sommige tijd voor de maatjes weer eerst keren alle. Eerst te kiezen is 10 jaar. Als goed te zeggen door het een 10 jaar. Als toch eerst keren alle.
11: Wel een feestje.
2: Braes, gael gael gysg o'ch ar nil ond sio.
8: O, ie. O, fi'n iach yn gael gysg o'ch ar nil.
2: Gais, dan teach sy'n gohol yn.
8: Tw siodd ati waiclin. Dro hor gwm o hana he, gor hana he. Na he, se he, dro gwa joyn.
9: Se es mwfi fi ach se sbwg hon, waiclin. Se rhain al gwm o'n joyn cael sbwg hon. Tommy Happer, go bit of notch, John, on poor confado. How honey can see a board as Mimunish. Martin O'Cass, Agusera Hill Joe.
2: Agusta's boss and chin is your high lack and not eating the whole?
9: Yeah, ring your door poop. Spoilum a Joe.
2: Agus he like Machin Keelan Wides, Machin and Sieg, a comfort of it in a high action. Dinner Rach Lachin.
9: Yeah. Chin answered, Diago Machin Pook on the chin, Joe, Fado. 1889. Pukan Yermud, who were the Rock. Pukan Moran Tilani Era. Pukan Elfushin on Pukan Elvian near the Babala Homola.
2: The Pukan at Hassel Gagar ever to be on the
9: street. When then transport, when then
11: bicycle
9: yak. Yeah, because I guess we drock rope yonics, we drock haven the yonics. Fabi kent alle gewaarder gekorpen han. Hij heeft goed kunnen bouwen. Blijft toch hij misschien sterren mocht iets roer te. Vechter collega, ik is geil. Wacht er schiet kashin. Dan mag je ook koren al gaan kashin. Nu zoals kiel hier aan. Wacht er kiel hier aan gewoon minik. Dan mag bij je glijd je lekker weg. Hier nog
11: kiel hier aan.
9: Wacht er nu bij je straks maat.
2: Kan je al wie ze tegen?
9: Mike Neen, Kyan. Uncle good common Kyan. I got Savvy, supposed to let Banners let him more on. O'Donnell means. Tell me how because you're supposed to go away the league.
11: V.
9: Ach, you know.

0: Ja. Well, vi kúpla fokalin sannar maidin agus mig eistacht liv fokal no bak hinnis.
1: Ja.
0: Chad is príla sin?
1: Oh, glas fórst am úr, chyni, gai ond sinni. Seid.
0: Mwch rai ni ad masi, o se fiach a tört. Chad is príla bak hinnis?
1: Ja.
0: Chad is príla sin?
1: Nagin si on bakas an dia, nad is, dan dan, si a waidin is gregis i kuzood, nad is an, on waidin on gregis hagin si a. Dus dus is je geen zin, domso.
0: Nee, maar nou, hé, ach, zij is poet dat hij zegt. Ja,
1: ja. Zin is, hé.
0: Zin is een
1: goede zin. Nee, die aan de vijanden nog, hè. Bakkers. Ja, die aan de vijanden. Bak, hen is het zo. Dan moet je lekker hier.
0: Fi muintir fróiste múra gan ag liquor
1: park,
0: mar sin a fhasaí ná réil agus iad a bhúla dóirdacht. Anna, yes, well, chóird is ducha, go bhil sean ámbag an slán a hágint, ach iad mís an lá agus na hén íine a chafan sa bhach sé das creil a bíó ian of na hén dé híine, gur a míle maha gaib ar fad as cuide a húr thúin tachtan soch an comóra a ian of ar rí éidin, tú smac arilt.
1: Tak. Tak skeim.
0: Ní hanoi. Ja, ja, ja. Om fad fech gemoine got. Ja, maar miele mag got.
1: Maar dat is een nummer koch. Mag ga je zien.
0: Gur miele mag got. Dat ze weg ho veel flahu le de goed sanolish. Ik is ha han de heni rot gif shin or dije. Ik is gur miele mag got verreest. Gur miele mag got idel ni leved ledig un klar in over gsevi an no no ha gas fi sha gehol in larte ver fad. Do vet mi shni smog over hur tstach fech sha gehunt. Leug in helle. Bian namak gus shon ali vi man fuem gus alein vi kuin vi amon runier te farn in sacho ma hinuv. Gur mile ma ge oine i ru thoine khoma agus ge Nicole agus ge Kyle agus Corda un Allegret Gulej agus hasulugum gum mit her nashliv. Ach gudi gum mit livri stelwin in silo yas lo ma gus Gulej.
2: RTE Radio

0: Ladra in Ahan Coulter Gubonasach, Garo Dini and on Rod Egg and Anchi O Coulter Shocky and Sinskeel. So K Garo Maginia Goni Xmunier Rod Inta Erinach, Dumbershe before Lahan and Achella. So I think Gerhanic Shishin and Nira Dewey or Nismone and Rodella are Valach.
1: Great to go. Well, if you're going to go hard to deliver each as of a more raw if to the Rowan the Heron, Dun Gadgorskon, and Idrinashuntus, and Husker, Imlina, Gnarga Galliv, nor Ogrofer and Garlis, the Ern Kugelaw Diagnolog, I guess, Damien McCann, Stuart Hur, Ergs Koshgiv, nor Antis Gurmila Mahagat, as Inchin Dunfins Gunan.
2: I'm Shik Shinner Instagram, Eg Tusorte, Fostriak RNAG, Agasir Blue Sky, then I'm Tusorte.
1: Well, os gan an iachtaí drámaíocht, bíg aistriú ó chumann drámaíocht a os gan na gaileve, ag léiriú an dráma Cineál Uirling le dar a chuscolaí sa phobal gaeilge ag an bicnach lectrach imlíana. Iar is seo Cineál Uirling a dhéanann inniucha ar bhaith na gaeilge agus ar heipin na fula sa tanga an stáit trí scéal chigre i bhíon ag cuardach na gaintóirí dúchais deirinacha. Dénach a bhiochan ar an gumann drámaíocht a os gan na gaeilge an nárig agus hí siad imeasc na gearra chumpántas déag drámaíochta a fuair tacaíocht a faoi scéimeanna an araachtais imlíana. Well, Lomanish, Tablahi ni Chahan, if you got Thai Valley and Lion, Leherachtis Nagailige, August Quivin ni Holoin, Stuarhor, Quinol Erring. Achieve a toss on my latsa, and fade let Bioganini's more ancient dumb fin drama Quinol Erring.
3: Keith, well, Nervy with the Pucca can drama Yanok Madame Lena, Camarog and Yaha Quinol Erring if I'm Gomor Morarm. Tasacho over has a lot on yon, Leshagui, a will, Ruddy, Ohiv Nagail Gaza. Ardin chachta in that it's in questionly pranyacha, mar hampla, kol ardreel, shin and priv kamzering, kol madagal. Banin chale on birth, kantari duchas a chadzernacha at a fokis tir, ruda veitach tarlu machacha, leshigui gulrudi gulfilahar,
1: tarlamsa. Agus a harla deilo ma tanga cha rivisha?
3: Ronam?
1: Agus harla she danacha tanga cha rivisha?
3: Harla, kinta. Kinta harla. Ach, Banin chalas in birth country duchs och dern och satir agus. Well, ordin chag alor kesh ni prong och madr leshen agus.
1: Agus kain fag around ikshve a shot och gahar he kadi en an kunal erring gamat an bubble gaelge egin bicnic lectrach.
3: Well, do spot of you mit gera drama around nu avach erunach gan alskal. Shinner Rog a good shang guide gachon keen. A kyong the spoken later angs a gumman dromicht at Nalskan the God of Vina, Dini here to Shach and Guide Gachamakian, like Dini here to Shach at Andromicht. Agus Mariota Shin Kamarog and Yaka Kungalang if I'm Gomorum. What couldn't shang guide gachon keen, agus Ardin Chad Kashinly Prong Yahuan and Lishin Tanga. Agus, well, couldn't shab the five and the more at one Lishin Tanga, cause in Baloch a gatter lay surreal to Salot on yon. A loher at Valho Tacho. Ik zou het maar horen o wat ik daar aan heen is naar mijn ieder drama als kan licht, dus wat die allergieën. Lady en ze, ik moet horen ze, kijk hoe prangig staat die slot aan jou. Zeg toch dat haar lukt om zich te brengen naar mijn graag. Bert kan ze toch zo fokken te zien. Agus, zijn er toch al eens fatties ermee maar dan ook ongeacht ach. Maar dat doen is eer het aan a wan in de kerst in de tanga.
1: Ja, als lagen ze maar bij de fish scanwell, als fish harle van lom. Ach, Lloyd mentioned een avioche in de harle een gummen drumiecht. En veel laat niets meer mentioned om vriend avioche in de harle een grossie drumiecht te geilen geen ons kunnen geven.
3: Kinte, wel wie een gummen drumiecht daar, die was er aan het zijn laharter. Fijne blien te maken, toch? Ook nog niet echt een fijne blien. Agus, buíochas gona meclein a bhíocha gáblis fichy cair, ringiú a bhóchanar, agus tamá sástil a rála tanis, gúl si bó bachachanis, agus tamwyd a gón ongiart, gónyart a gónai. An ára dailing an chéad dráma gailge a curú ar státtia nás gan na gálavir le fichy blíanach ar státtia sin gail gori le antaro fárta, agus kamar a gaira gagal ling a chin freshin. Ach, well, Tijdig geheen toch lang leven vieringen, maar als ondromiacht is België toch al het enige hier te zeggen dat hangen, als gemalen zijn is België toch al aan nog het enige. Voorwaar de kaart dat hamsters en alles kunnen is, zou de nummer die in de kreden komen ondromiacht, als de coming geilige in toch al het aan het je snel kan.
1: Well, it's untochan rodeshin, I guess it's untochan an aviochan shin a eshkin, I guess it's a

0: ik mocht ik heb ik dan toch hoofdlijn Jacob en toch kan school naar schunten ja zo wie not bill wie not chin toch ja wie haar wat je voelt ik zei niet eens kun je hier om gaan maar ja wie in stijl lukken en ik zei wie toen aan daarover rood maar wie rood het haast er wat Vi sé síru a chmáile sé níor se sosú go dí lára charach. Darú d se nathúí sé ro civil nó tuún céir nú ó civil, Dá sem bagganí cear go leir.
1: I me breanú nar me tart deach sa géh an seání slóchte ní réon tráile le feicil bhfuil mór an bbáidí gisca chumachchas celóna inis.
0: Ní farir níl an coplabád tá fanta ag leis as áan tá ar gopur sos nó sí sa cósta. Ach mae ikin so in cheef, ta si faal. Strui môr a velcha, ta si a brónach ar mele eile. Mae rennet hwyr eis ar na sian fektiwr. Ní, mae gan si sian ach rinj blian toch oin. Ta cheef brau an. Tog yw in cheef, si ad na hiesgwyr i smu vigir in cheef. Si ad a smu chwyr a tús eis ar osavir. Ach brenna na si. Ní le wad, ní san ced an fregro. Brenna mach gwn stoc, nore vi sian. Agus rúilach í wain Europe, agus máchurinn tó rúilach í brach lia, og sig hín sinni ríst, ví sé krú, agus tá sé krú að nýjaskri. Tá mér hægur líka úr nýjaskri síska donna, já. Agus beidja krú að kúrga vilja nára pæin er válach, ach tá sé halvag donna er í gósta hérin sjá, agus tá gæli nýl sam. Abra sa njárach, tjekkja njárt, við nú við hún nýjask til tístak sem ái. Eidir sondó húnu sérfínna hiland, gáði sérfínna sýr, hæmum gul óramun sér, ní ekki að báða nýsjón, mín mórt og næbrán, sem eldurna, ní ekki að báða, eidir sondó húnu, eidir mun hinn agus rossivíl, agus na litri mórs náðsk sér, ní táða tárló, báð glimun, kopla báð tóggul, og maður sér nýs preyla glimun húi tóður.
1: Máðu ímnýrt húi hókvínu hésgrækta?
0: Well, Neil's a champion of Emily Hahn. Fui Lord, Tan Emily Hart, Tashi Emmy. Neil's a Jukushira Ash, no ROA Roger Jen and Jeffrey, Tadder Rob Peter Goel, Neil McKinsey. He like what she saw my the coast ahead, August. Oh yes, the boys are not being honest. Nick, we go look. We just go up here down here in the park point. The Kate Miller Shear. I can see we in quarters. We should. Aan wel goed zo, als ze nu hebben ze ze tijd, wie kan door effigie is, die een kindje, als nog smoeder hoort, ga ik naar hier niet echt te staan, als dat gaat ik naar Frankrijk, naar Spanje, naar Portugal, dat gaat ik misschien naar de jongen, als dat is echt, dat is echt wel zo goed kennen, dat zegt nu aan hier in de historie. Ach, tá mé ceapa fre sin chomáile sin gúil ní bre nó bhí na báide fáil níos mú ní each sé láhlé láh le breanúach chun stocuíasc. Ce an béla bheith gail overfisht agus sin sin chutáise na ceapanar a rélabin sin a chuir na bhile an fre sin ar a chóhhargad nó thomun isteach ar dúsán ó bhí chuúd thcíían bhil sé agus éí iasú bé nar túnána dhéal Hoek wie wat je regio je, als ga je zeggen binnen je leidumpal. Ik nam, zo naar Higman Kaart, kende wie Tarlo, als ik ook rust zijn. Ik was nog altijd een roeilig gezegd, en zei ik, een kaart tradition. Wie moet naar Rukun Iro, kief ook wel naar Frankrijk, ook naar Spanje, kief ook wel een korte moorse aankom. Ik zei weer, oh, wie is een geestkwadier van? Schat in op het. Hostel to listen to boys waters at the tacky nose, I guess my Lauren to listen to Jan Wogan to play listen to the Korahoy and the boys yoga to play the glimmer, play the mangahoy. Tasha had to go up to meet Kusaka handy little to be, I guess, Tana Heffigish and Angle about that cup. The Farrowan go by the board, I guess, Tatan Angle Sakura covered 20 years, Kshinogus, Tanya Mukat, Baseball Rawang, Hanya Mukat, Hodinish Krak. Ach, gaat de wolle kantle, maar toen ik heel schil niet zo, gaat de wolle kantle, de leiders van de boord Jacob, zijn het wel geen zicht. Zo is er kroer op zijn, maar ta, erdig geloord en ik mag gewoon. Ik ben goed eerst als je boord ruig, als een prijs uit alle geschillerd.
1: In is gewoon voor je vonden we gewoon een pijlentje.
0: Ja, als ze mijn, als ze was in een nieuwe schacht doe, zei een common pijl. Shut